Hey. Hij zei, dit was Robin Thicke met Blurred Lines. Nou ja, ik hoop niet die lijnen gaan geblurred wees nie. Ek het contact gemaakt met Atti Michau. Hij is door in North Dakota in Amerika. So net so as ons die drade stijf getrek kan kry en ons kan die kraaie van die lijnen afhou, gaan ons net so 1 minuut of 2 of 3 na 8 praat met Atti Michau daar al die pad uit Amerika uit. Atti was een van die gelukkige manne wat saterdag daar in Baltimore by die Springbok toets teen die All Blacks was, met hy lekker toets gewees. So ja, ek gaan so by 8 uur gaan ek Atti op die lijn probeer kry, en dan so 1 minuut of 2 na 8, dan gaan ons lekker regstreeks met hom praat, al die pad daar uit North Dakota uit. Intussen, sê Joan Jett in the Blackhearts, I love rock and roll, net hier op Bakkat Keier. Veldbrand Radio, jou stasie, van jou genot.

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.